Jij maar is het voor mij. Die ene in de midden is het voor mij. Oh, oh, wow, is het voor mij. Dat baby in de midden is het voor mij.